0: structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De Gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. Daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio

0: zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
3: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
4: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
2: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd toch met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
5: Het wordt Yuri Tielemans.
2: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Menshandel.
3: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
2: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
4: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
5: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
2: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
6: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
2: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
3: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
5: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames. En zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
3: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. Jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Zij wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: Kerk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Dit geluid.

0: luisteraars. Goedemorgen en welkom bij de uitzendingen van Eimond 360. Het is tijd voor een nieuwe aflevering van Dochter Niks, donderdag 2 juli 2026. Muziek uit 1968 van Barry Ryan en Eloise. En uit 1983 Billie Jean van Michael Jackson. Ook vandaag weer de gebruikelijke ingrediënten in Dochter Niks, zoals je dat gewend bent. We gaan zo luisteren naar de wijnschijf. Deze week is dat Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore. Ik heb het weerbericht voor je. De instrumentale bijdrage van Jean-Michel Jarre. Een rondje Hollands. Vandaag met Benny Nijman, Marco Borsato en Gerard Joling. Dat om ongeveer 10:30. De plaat voor Pim. Het gaat weer een opname worden van Earth and Fire. We gaan 50 jaar terug in de tijd, 1976. Wat stond er op nummer 39 in de Nederlandse top 40? Bij Amelore. Wie is de jaren vandaag? En als de tijd is, de grootste bericht op deze dag. En verzoekplaten 0251-254-958 of 085-2020-300. De keuze is aan jou. Het is nu tijd voor de wijkschijf.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: verzorgd door Meteolink.nl.
1: Jazeker, ik heb het weerbericht voor je. Landinwaarts begint de dag met zonneschijn. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. En later vanochtend gaat het in het noordwesten licht regenen. De wind waait uit het zuidwesten en neemt bovenland toe naar matig. Aan zee wordt de wind vrij krachtig. En in het Waddengebied krachtig, windkracht 6. Tijdens de middaguren valt ook in de rest van het land af en toe regen of motregen. De meeste nattigheid wordt in het noorden verwacht met regionaal een aantal millimeter. In het midden en zeker in het zuiden is het wat droger en valt hooguit een millimeter. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk weer droog en breekt de zon door. Maar een enkel buitje blijft mogelijk. De wind draait naar het noordwesten en is matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. En wordt 20 graden in het noorden en in het westen 21 tot 23 graden elders. In het zuiden en zuidoosten kan het nog 24 graden worden. Door de wind voelt het wat frisser aan. De zon schijnt vanavond nog lange tijd en pas kort na 10 uur vanavond gaat ze onder. Het is overal droog en bij een in kracht afnemende noordwestenwind daalt de temperatuur vrij snel. Rond zonsondergang is het een graad of 17. Zit je lang buiten, dan wordt een vestje wellicht verstandig. Maar om je huis te koelen is dit een perfecte temperatuur. Zet dus alles lekker open. In de nacht is het vrij helder met hier en daar wat bewolking. Het is overal droog en bij een zwakke in het Waddengebied nog vrij krachtige westenwind koelt het uiteindelijk landinwaarts af naar 11 tot 13 graden. In de kustgebieden is het 14 tot 16 graden. Kijken we ook nog even naar morgen. Morgenochtend is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. De zwakke westen tot noordwestenwind neemt toe naar matig en in het Waddengebied is de wind vrij krachtig. Windkracht 5. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het 19 graden in het noorden en westen en 20 tot 22 graden in de rest van het land. In de middag komen landinwaarts nog enkele stapelwolken voor. In de kustgebieden is het zonnig en geleidelijk lossen de stapelwolken in het binnenland ook op en schijnt de zon uitbundig. Er waait een matige noordwestenwind en de temperatuur stijgt naar zo'n 20 of 21 graden in het noorden en het westen en naar 22 tot 24 graden elders, met de hoogste waarde in het zuidoosten. Op de stranden en op de Waddeneilanden is het met 19 graden net iets minder warm. En tot zover het weerbericht voor vandaag en morgen. We gaan luisteren naar de instrumentale bijdrage. En die komt vandaag op naam van Jean-Michel Charles.

0: Broenski, Brit was dat. Bronski Beat, yes. En Small Town Boy. Dat heeft de tijd gebracht, precies 10:30. En dat betekent tijd voor een rondje Hollands. Ik heb 3 Nederlandstalige platen voor je geselecteerd. Benny Nijman met rood, Marco Borsato met wit licht. En Gerard Joling, die gaat al de 3 kleuren nog even herhalen in rood, wit en blauw. Hier is een rondje Hollands.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

0: ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: En dat was het. Het Rondje Holland. We begonnen met een opname van Benny Nijman rood, Marco Borsato wit licht en Gerard Joling rood, wit, blauw. Dat was het. Rondje Hollands. Papiertje weer aan de kant, want er zijn twee verzoekplaten binnengekomen. Elsa, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert en voor het team hier in de studio. Davide Moretti. Nou, de titel, Elsa, ik heb gezocht, ik kan hem niet vinden. En ik heb wel een andere gevonden van Davide Moretti. Je vertelde ook dat Rob hem wel had gevonden. Dus dan moet ik even informeren bij Rob waar hij die opname vandaan heeft gehad. Gaan we hem later altijd nog eventjes voor je draaien. En Hans Visser, die heeft ook gebeld. Vraagt voor iedereen die luistert een opname aan van Chubby Checker en de Maskers. Met Baby Baby Balla Balla. En die gaan we draaien.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
2: Look at that!

De verzoekplaten. Jouw keus. Jouw muziek in de ochtendmix.

Ik hoop dat dit de goede was, Elsanna. En anders gaan we later nog een keer draaien. Maar dan met de juiste titel. Daar moet ik nog even achter zien te komen. We gaan nog drie verzoekjes draaien. Bepi Roest die heeft gebeld. Die vraagt de plaat aan voor iedereen die luistert voor het team. Dankjewel. John de Bever, Wendy voor alle collega's. En Johan Blok ook voor zijn collega's. Die vraagt om een plaat van David Bowie en Wendy om Guus Meeuwers. Het is weer tijd.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland, schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Eimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Dit geluid.

zo zijn we weer terug voor het tweede gedeelte van deze aflevering van Dochtermix op donderdag 2 juli 2026. Door de ABBA met Lay All Your Love on Me uit 1980 en uit 1967. Somebody to Love van Jefferson Airplane. In het tweede gedeelte, als we eraan toekomen. Vierde jaren vandaag, de grootste bericht op deze dag. We gaan zeker naar 1976, 50 jaar terug. Wat stond er op nummer 39 in de Nederlandse top 40? Earth and Fire, ook die gaat nog langskomen.

Maar eerst voor alle vakantievirus die nog naar Griekenland gaan of net zijn teruggekomen. Hoor ik zelf ook bij. En de man die tegenover me zit ook. Pim is ook net weer terug naar het Griekenland gedaan. Of was het Italië? Frankrijk, Spanje. Gaan we een Grieks liedje draaien.

0: Dankjewel, Charles Aznavour, Mes Merdes. We gingen even 50 jaar terug in de tijd, om precies te zijn. Kijken we eventjes naar 1976, de Nederlandse top 40. Deze plaat kwam toen nieuw binnen op nummer 39. Gaan we naar het volgende item, en dat is...
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
0: Nou, dat zijn er niet veel. Ik heb er drie voor je. Bart van Leeuwen, Nederlands discjockey, radiopresentator en voice-over. Bart, geboren in 1954, sowieso een prachtig jaar. Hij mag vandaag 72 kaartjes gaan uitblazen. Dan Hans Larousse, Nederlands journalist, wie kent hem niet? Geboren in 1955, wordt vandaag 71 jaar. En tot slot, Marga Bult, Nederlands zangeres, presentatrice en verpleegkundige. Marga, geboren in 1956. En vanavond gaat ze een feestje vieren, want ze is vandaag 70 jaar geworden. Muziek van de formatie Luf gaan we draaien, omdat Marga vandaag jarig is.

0: feestje vieren vanavond. Margabel maakt het toen deel uit van de formatie Luf. En de Trojan Horse. 70 jaar. Gaan we naar een verzoekplaat. Ik werd gebeld door Ons. Die wil graag voor iedereen die luistert de volgende plaat horen.
1: Het is weer tijd.

Ben CZ and the Wall Street Shuffle. Bijna 3 minuten over 11:30. Je luistert naar Eimond 360. De ochtendmix met...

0: Tom Jones en Delilah. Ja, tegenover mij zit Pim Geurts. Die gaat tussen 12 en 2 uur vanmiddag gaat hij eindeloos Eimel draaien. En de vaste luisteraars op de donderdag, die weten het. Ik draai altijd een nummer van Earth and Fire. Ik weet niet meer hoe het zo gekomen is, Pim, dat we begonnen met Earth and Fire. Volgens mij draaide je toen een stuk muziek van Song of the Marching Children. We raakten in gesprek daarover en toen kwam eruit dat we allebei groot fans zijn van Earth and Fire.
1: Dat ja, komt dat, denk ik wel, hè? Dat komt aardig in de richting, ja.
0: Ja, want jij draait ook regelmatig nummers van Earth and Fire.
1: Ja, ja.
0: Maar komt dat door Johnny Kageman of gewoon door de muziek?
1: Nou, laat ik het zo zeggen, het is de combinatie.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar kijk, in de beginperiode was Johnny Kageman nog niet zo mooi als dat ze werd.
0: Nee, nee, precies. Maar, het zag er altijd geweldig uit, hè?
1: Ja, zeker, altijd, zeker.
0: Weet je dat
1: op bepaalde plaathoes ook, dan is het...
0: Altijd de blauwe pak aan, hè?
1: Bijna wel, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Ja,
1: ja, maar ik weet wel hoe dat kwam, op, want jij draait op een gegeven moment... omdat jij zat in Beverwijk...
0: Ja.
1: En ik zat in Heemskerk.
0: Kerk, ja.
1: En jij draaide op een gegeven moment als laatste een nummer van Earth and Fire. Ja. Toen dacht ik als grapje, nou weet je wat, dan ga ik ermee beginnen.
0: Ja, ja.
1: Dus jij hebt eigenlijk de aanzet gegeven.
0: Okay.
1: En dat is opgepakt. Ja, en nu moet ik het antwoord schuldig blijven. Want straks heb ik...
0: geen nummer klaargezet.
1: Geen nummer klaargezet. Ja, ja, ja. Maar ik maak het maandag goed.
0: Ja, dat is prima. Wat ga je doen tussen 12 en 2? Heb je al iets in gedachten? Een bepaalde muziekkeuze? Of heb je speciale nummers meegenomen?
1: Ja, ik heb wel wat speciale nummers meegenomen. En er zit ook een nummer... drie nummers. Ik heb een Dierluik.
0: Ja, drie
1: nummers. En daar zit een... deze is van Connie Francis deze keer.
0: Lekker terug in de tijd.
1: Ja, maar dat was... ik dacht dat jij een maandag draaide.
0: Klopt, was een verzoekplaat.
1: En ik denk, oh, was dat hartstikke leuk. Dus gisteren heb ik daar die nummers aan bijgezocht.
0: Ja.
1: Maar ik heb er nog een paar andere klaarstaan ook. Dus als jij zegt, Pim, hou alsjeblieft op met die oude meuk. Dan
0: je moet gewoon lekker draaien. Ja, toch?
1: Ja, dat weet ik.
0: Dus voor elk genre zijn liefhebbers.
1: Maar ik heb er dus weer wat Franstalig erin zitten. Volgens mij heb ik ook twee Griekse nummers erin zitten vanwege de vakanties.
0: Ja, heerlijk.
1: En ik weet dat ik daar dan plezier mee doe. Dus
0: klopt. Ja. Heel veel mensen trouwens ook.
1: Ja.
0: Ik vind het gewoon mooi. Heerlijke Griekse muziek. Even terug naar Earth and Fire. Je had het over een bepaalde platenhoes met een boom en dan die oranje voetafdrukken erop. Twilight Dreamer is dat nummer en dat wil ik je graag laten horen. Pim, zo succes tussen 12 en 2 uur. Dan even speciaal voor jou en voor mij dit nummer van Earth and Fire. Het heet Twilight Dreamer.
1: Lekker, dankjewel op.

leuk gezicht hoor, als je in de studio kijkt. Je ziet de twee mannen op leeftijd te genieten van muziek van Earth and Fire. Ik heb ook beeld voor me. Ik zie Journey inderdaad in haar blauwe pak. Heerlijk dansen. Blauwe pak is trouwens bekend geworden door het nummer Weekend. Wist je dat? Goed, zitten we weer op deze aflevering van de Ochtendmix. Deze donderdag 2 juli 2026. Afscheid van je nemen. Dat doen we met de muziek van Alexander Curry. I'll Never Drink Again. De Ochtendmix is er morgen weer tussen 10 en 12. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. Graag tot een volgende keer.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

grote dank aan Ab, die net zijn ochtendmix heeft gedraaid. En waar ik eigenlijk 2 uur bij een getuige van ben geweest. En ik moet zeggen, nou, het is wel een mannetje hoor. Volgens mij is hij ook eens een keertje geridderd. In 2018, jawel. En dat zit gewoon hier bij ons. Hij zit al heel lang bij de onder. Hartelijk welkom nogmaals op deze donderdag. En het nieuwe systeem, ja, we beginnen steeds meer handigheid in te krijgen. Er zal ongetwijfeld weer een keertje fout gaan. Afgelopen dinsdag, overigens, was ik in de studio in Spanenstraat, waar collega Ruud Jansen zijn laatste uitzending draaide. Dus die is wat dat betreft is die gesloten. En alleen, heb ik begrepen, de centkast staat daar, omdat daar ook nog steeds Pim's centpaal staat. Jazeker, luisteraars. Dus we gaan verder net geluisterd naar Earth and Fire. We hebben een stille afspraak met Appie, dat als hij eindigt met zijn programma Earth and Fire, ik doorga met Earth and Fire, dan langzamerhand weer om te buigen naar de muziek die u kent in het programma van 12 tot 2 Eindloos Eimond. We gaan een stapje terug in het verleden. We gaan naar de Verzet-Suite Wiener van de Sweet Sensation. En dat was een ongelofelijke hit. En als je denkt aan de zooltijd, dan moet je juist die een beetje in de gaten houden. Hier komt hij als het allemaal goed gaat met de kopjes.

0: Dan moet je er wel een beetje bij blijven, Pim, want anders gaat hij door en dan vergeet je weer van alles, omdat je druk bent met een aantal zaken nog op peil te brengen. Ja, dames en luisteraars en andere geïnteresseerden. Het is op het ogenblik droog hier vanuit de studio. Vanmorgen een lekker fris buitje gehad en dat heeft wel geholpen, want iedereen is weer opgefrist, ook in de studio. De airco die is nagenoeg uit en het gaat allemaal lekker. En de heren staan naast mij die denken, waar heeft hij het over? Ze zitten allemaal klaar om te kijken. En wat ik zal je vertellen, ik weet zelf niet eens waar ik het over heb. Dus, maar we gaan wel door met een lekker stukje muziek. En dat zou moeten worden Tambourine met het nummer High Under The Moon. En dat gaat er ook wel worden als we dit allemaal even snel kunnen herstellen. Want ook dat hoort erbij. Je moet heel erg handig en vingervlug zijn. Ook als presentator. Over een tijdje kun je zelfs gaan kijken naar televisie en dan zie je welke DJ er voor u aan draai is. Maar goed, we gaan naar High Under The Moon.
1: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
2: Eindeloos Eimond.

Ja, dit was Status Quo. Dat is jullie waarschijnlijk wel opgevallen. En leuk, Margreet, dat je ook weer luistert. En het doet me deugd, want dan kan ik met heel veel plezier straks weer een prachtige Franse plaat gaan draaien. Ja, dat gaat gebeuren. Nou ja, dat gaat sowieso gebeuren. Want wij zijn op vakantie geweest naar de Dordogne, zoals jullie allemaal wel weten en gehoord hebben. Waardoor mijn collega's Frank en Ruud de uitzendingen voor 3 weken hebben overgenomen. En het, ik moet zeggen dat we ze hebben heel goed gedaan, dus nogmaals een keertje dank. Ja, en ik zit hier nou naar een aantal schermen te kijken en dan denk van ja, het is wel wat, luisteraars. En het, om het nog erger te maken, over een tijdje schijnt het dat wij ook zo te zien zijn op de televisie. Ja, en dat is de een is daar blij mee, de ander is er helemaal niet zitten, maar goed, het hoort erbij. In de Breestraat heb ik gezien, wordt hard gewerkt aan het aanleggen van een regenboogpad. En nou is de vraag, is dat nou een soort zebrapad of is het nou puur de versiering? Dat zal het moeten uitwijzen aan de hand van het veilig oversteken. Het is erg opvallend, dat moet ik wel zeggen. En de meningen, ja, dat zijn beverwijkers. Dan weet je het, dan wordt er altijd wel weer een beetje gezeurd. Maar van de andere kant, het brengt een beetje kleur in de brouwerij. En het wordt ook steeds gezelliger. We hebben gezellig gesproken. Ik heb klaarstaan de Stars. Goed is, ja, de Stars. Rock'n'roll band, Stars 45. Heel lange titel. En die gaan we draaien. En want ik, ja, op de camping wel eens haten, was het ook lekkere muziek. En af en toe gewoon zo'n beetje bekende medley. En toch was dat leuk. Nou, hier komen ze.

Ja, en dat waren een aantal bekende nummers van de Stones. In elkaar gezet als een soort van medley. Ja, je moet er misschien even wennen, maar dus dat je ze niet allemaal helemaal hoort, maar een klein stukje. En dan eindigen met Angie. Ik blijf het toch een fantastisch nummer vinden. Het is 12:30, luisteraars. Nou, even kijken. Bijna dan. Nee, het is 12:30. En dan zou je eigenlijk verwachten dat er een pingeltje komt. Maar hij moet er zijn. Maar ik kan alleen dat pingeltje niet vinden. Maar het is tijd voor het nieuws. En dat is weer samengesteld door mijn grote vriendin Angela. Die de redactie verstevigt met deze nieuwsuitzendingen. Nieuwsmeldingen eigenlijk. In de haven van IJmuiden lag de afgelopen dagen een luxe jacht dat de aandacht trok van voorbijgangers. En van onze cameraman Rob van der Pol. Zo'n schip spreekt toch meteen tot de verbeelding. Even niet denken aan werk, boodschappen of de dagelijkse drukte, maar aan zon op het dak. En in dit geval op het dek. En een glas in de hand en de vrijheid om uit te varen wanneer je maar wilt. Voor de meeste mensen blijft het bezit van zo'n jacht een verre droom. Want dromen mag, en zeker op een dag als vandaag. En wie weet, vanavond is de trekking van de staatsloterij. De kans is klein, maar bij het zien van zo'n jacht is het niet moeilijk om heel even te denken, stel je toch eens voor. En ik zie nu en nu van gisteren aan het voorlezen. Nou ja, oké. Wordt gevonden dat je het gemist hebt. Even kijken hoor. Ja, langs een beetje. Ja, nee, dit is allemaal. Dit is een beetje een foutje, Pimmetje. Dat je het nieuws van gisteren tevoorschijn tovert. En dat kan gebeuren. Nou, even kijken of ik dan ook die andere kan vinden. En anders gaan we gewoon door met een stukje muziek. En ik ga eerst maar even een lekker stukje muziek draaien. En dat is een Franstalig nummer van Barbara met Georges Moustaki. En dat heet La Ligne Droite, de rechterlijn. En dat is een prachtig nummer. En ik ga even kijken of ik het nou niet verpest door het verkeerde knopje in te drukken. Nee, dat gaat nou goed. En dan ga ik even het juiste nieuwsbulletin tevoorschijn toveren. Want dat is een beetje erg handig. En actueel als met het nieuws van gisteren. Nou goed. La Ligne Droite van Barbara en Georges Moustaki. En mocht je op vakantie zijn of op vakantie gaan, luister lekker en hang een beetje achterover. En ga gewoon genieten van de muziek.

Barbara en George Moustaki. Een prachtig duo en een heerlijk nummer. Even tot rust. En mijn grote vriend Rob Keeser, die is ook aan het luisteren. En die heeft een verzoekje ingediend. Ja, dat weet hij zelf ook niet. Maar via krijg je dan te horen van... hij vindt dat ook wel erg leuk. En dan ben ik even een set zoeken gegaan. En ik heb het wel gevonden. Rob, en dan moet ik eventjes terug naar een... ander stukje en dan heb ik het, hier heb ik het gevonden. Dat is namelijk een nummer van een Billy J. Kramer en met de Dakota's. En dat is getiteld Little Children.

Mary J. Kramer was dit met de Dakota's, het lekkere nummer Little Children. En we gaan wel eventjes gezellig door, luisteraars. En ook weer voor Rob Kees, die stuurt mij een berichtje. Die zegt, ik ken het nummer helemaal niet. Nou, het is ook een verzoeknummer geweest voor jou, Rob. En weet je, er zijn altijd mensen die lopen altijd te zeuren en te klagen en anderen helemaal gek te maken. Moet je gewoon geen aandacht geven, die stoppen vanzelf wel. Daar kunnen ze heel sterk tegen over het algemeen. Goed, nou ja, dat gezegd hebbende, gaan wij straks door met een nummer van de Electric Light Orchestra. En dat is van het album Out of the Blue. En dan heb ik het over het nummer Sweet Talking Woman. Maar voordat we daarheen gaan, gaan we eerst even naar de kleine Eva. Ja, wat denk je? Wat heb je, mannen? Nee, dat is toevallig Little Eve. En ik kan ook niet, maar die hebben toen een heel lekker nummertje gemaakt. En het is getiteld Little Eva met de Locomotion.

De American Greatest Band, jazeker. En dat is elke keer een hit geworden. Luisteraars, wie er vandaag jarig is. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen. Die zijn ook al benoemd in de uitzending van Ab deze ochtend. Maar ik kreeg een speciaal berichtje. Dat meneer Bakker, meneer Co Bakker is jarig. Vandaag 76 jaar geworden. En dat zou je niet zeggen, ooit de genoemd de snelste spits. van Demo op het Westelijk Halfrond. En ik mag zeggen dat ik heel lang met Co. We kennen elkaar, laat ik het zo zeggen. Al heel erg lang. En Co, een hele fijne dag. Ook namens je kinderen en natuurlijk je charmante vrouw. En voor jou heb ik een nummer van... even kijken, zeg ik het dan goed? Nee, dat zeg ik niet goed. Oh ja, wacht. Het komt goed. Want die moet dan eventjes weg. Ja, luisteraars, je zou wel zeggen van... Wat zit hij nou weer te pielen? Nou, dat klopt. Dat klopt. Omdat... ik moet gewoon even wennen met het nieuwe systeempje. Maar dat geeft niet. Het gaat steeds beter. Co, voor jou heb ik hier Georgia on my mind van Ray Charles.

Als met de hit I Love to Love. Ze heeft natuurlijk nog veel meer nummers gemaakt. Dance Little Lady Dance. En ze heeft ook nog gemaakt Love Me Like a Lover. En You Set My Heart on Fire. En ja, een aantal grote hits heeft ze dus wel gehad. Nou, luister, ik heb inmiddels iets gevonden wat op nieuws lijkt. En dat is wel het volgende. Dat is dat deze week de gemeente Beverwijk start met een onderzoek naar beschermde dieren. En wel in Beverwijk en Wijk aan Zee. Met dit onderzoek wil de gemeente het voor inwoners makkelijker maken om hun woning te isoleren en energie te besparen. Wie zijn woning wil isoleren of onderhouden, kan te maken krijgen met regels voor beschermde dieren. Denk aan vleermuizen, huismussen en zwaluwen. Vaak is er eerst een ecologisch onderzoek nodig voordat werkzaamheden kunnen beginnen. Dat kost tijd en kan voor vertraging zorgen. Daarom laat de gemeente nu een... Nou weer. Nou, lekker dan. Hij komt gevraagd, wat doen? Sta ik vooraan? Daarom had de gemeente nu een verkennend onderzoek uitvoeren. En zo wordt in kaart gebracht waar beschermde dieren voorkomen. En wordt een eerste stap gezet naar aanpak die woningisolatie eenvoudiger kan maken. Vanaf 29 juni zijn onderzoekers actief in verschillende wijken. Zij verzamelen informatie over de beschermde dieren in en rond de gebouwen en brengen kansrijke locaties voor een vervolgonderzoek in beeld. Inwoners kunnen onderzoekers tegenkomen die door de wijk lopen of fietsen en soms langere tijd een huis of ander gebouw observeren. Sommige dieren zijn vooral actief in de vroege ochtend of na zonsondergang. Daarom vinden delen van het onderzoek ook op deze momenten plaats. De onderzoekers dragen herkenbare werkvesten en kunnen zich legitimeren en werken vanaf de openbare weg. Dus dat je dat weet, dat mocht een individu rondlopen die die huis in de gaten houdt, dan zou dat zomaar eens een keer een onderzoeker kunnen zijn die wil weten of er van die beestjes bij jullie in de buurt zitten. Helemaal. Of die dan ook nog in jullie woning zijn. Waardoor een eventuele afspraak voor vloerisolatie helaas niet gemaakt kan worden of zal het staan uitgevoerd worden. Nou goed, dit was het nieuws, het late nieuws. Want ik heb nog een kleine 2 minuten en dan is het eerste uur is er afgelopen. Het is 5... Oh, nou ja, goed, ik ga het gewoon wel draaien. We gaan nu dus eventjes naar Sweet Talking Woman van de Electric Light Orchestra. Niet helemaal, maar het is niet anders.

0: iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten, 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS-journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

En dat fenomeen kennen we nog wel, luisteraars. Hartelijk welkom in het tweede uur. Het touwtje uit de deur, wat vroeger eigenlijk normaal was. En je ging naar school en je ouders gingen werken of wat dan ook. Ze waren weg. En dingen gewoon een touwtje uit de deur en dan kon je toch genoeg naar binnen. Die tijden die komen niet meer terug. En dat is wel jammer. Het is even kijken. Het is, het is al 8:08. En ik heb zo meteen nog wat leuke dingetjes. Want komend weekend, eerste vrijdag, hebben we de melkkarrenrace in Wijk aan Zee. En dan gaan ze weer met de badkuiperrace. Met allemaal zelfgemaakte skelters. Vanaf het hoge punt bij Zonnevank de strandopgang op. En dan rijden ze keihard naar beneden. En dan komen ze uit bij de vishandel van Bob. Als ze heel genoeg vaten hebben. En het weer lijkt beter zitten, dus dat wordt leuk. En dan en zondag het Jutterspad. Ook weer een heel mooi programma. Allemaal leuke muzikanten. En het een uurtje of vijf. Dan is het een grote samenkomst in Café de Zon. Waar de diehards nog een soort jam-sessie gaan doen. Kortom, heel gezellig. En ook daar belooft het weer enorm mee te gaan vallen. Dus ja, Wijk aan Zee staat dit weekend echt op een kopje. We gaan even door. We hebben net geluisterd naar Touwtje uit de Deur. Van het LP van George Kooijmans, Henny Vrienden en Boudewijn de Groot Vreemde Kostgangers. En het is nu al een legendarische LP. Want twee leden van dit trio die zijn niet meer onder ons. Alleen Boudewijn leeft nog en George Kooijmans, we weten. En die vrienden weten we ook, die zijn niet meer onder ons. En daarom is deze LP wel, het is een document. Er zijn hele mooie nummers op. En je hoort ook precies hun stemmen. Goed, we gaan door met de nummer Best of My Love van die Emotions. Tenminste, als ik het voor elkaar krijg. Hè.

Yo, the best of my love van The Emotions. En dat allemaal hier bij Eimond 60. Jazeker, eindeloos Eimond. Van 12 tot 2. En ik heb het net gedraaid, het nummer van de Vreemde Kostgangers. Met George Koymans en die vrienden en Boudewijn de Groot. En toen dacht ik, nou, zou ik niet van alle drie afzonderlijk nog even een nummer draaien. En dat ga ik ook doen. We gaan luisteren naar George Koymans met For Gale. En dan gaan we naar het scharrelvarken van Henny Vrienden. En dan komen we uit bij de Vondeling van Ameland van Boudewijn de Groot. Allemaal achter elkaar.

Dit is Eindeloos Eimond. Vandaag met Pim Geurts. Voor Beverwijk, Heemskerk en Velzen is dit Eindeloos Eimond.

0: Joris Kooijmans, Henny Vrienden en een Boudewijn de Groot in die volgorde. En afgesloten met dat prachtige nummer De Vondeling van Ameland. Ik vind het een van de mooiste nummers die Boudewijn de Groot ooit geschreven heeft. En die gelukkig alleen nog met heel veel toestemming ook gezongen is door Freek de Jonge. En die heeft het weer op een hele andere manier. Maar de melodie is hetzelfde, maar zijn stem was breekbaar. En van Boudewijn de Groot, het is misschien wel de beste zanger die we ooit hebben gehad. En met dit nummer ook, het is fantastisch. Het is inmiddels wel bijna 1:30 geworden. Dat betekent dat tante Carla, jawel, die leeft nog, ja zeker, zich ook weer gemeld heeft. En dat we gaan dus ook luisteren naar een, ik vind zelf een heel mooi nummer. Het is van René Simard. En dat zegt jullie waarschijnlijk niets. Het nummer heet L'Oiseau, de vogel. En volgens mij, maar ik kom er niet helemaal achter, was het namelijk ook de begintune van Thierry de Slingeraar. Thierry de Slingeraap. Voor degene die het die series destijds gezien hebben. En volgens mij zat er ook nog Isabel in. En maar ik weet wel dat het was wel een heel zielig gebeuren. Nou, daar gaan we dan lekker gezellig naar luisteren. En dan daarna komt Najib met zijn discriminatiedag. Dus dat wordt weer even lachen en genieten. En misschien dat je bij het eerste nummer toch een klein pinkje weg, een klein traantje wegpinkt.
1: Tante Carla. Ach, wat leuk. Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla.
1: En
2: eigen tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla.
1: Tante Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: Oh, it's time for the love zone.

Maar mensen waren ook blij, weet je. Dat was leuk. Dan liep ik in Amsterdam en het nieuws was Najib, hij krijgt een baby. Vooral taxichauffeurs stapte ik in. Hey, ouwe, gefeliciteerd, ouwe. Hij doet dit, hè? Ja, dat soort dingen. Hij zei, Najib, wat wordt het nou? Is het nou volgens jou, wat is het nou? Wordt het een Marokkaanse baby of een Hollandse baby? Wat is het nou? Ik zeg, kijk, weet je, kijk, ik ben hier niet geboren, maar weet je, ik voel me hier thuis, weet je wel. Ja, ik bedoel, ik voel me een Nederlander en een Marokkaan. En ik zeg, hier, mijn hele familie woont hier, mijn leven is hier, mijn vrienden. Ik zeg, maar hij wordt hier wel geboren, weet je wel. Voor hem is het, ja, dit is zijn geboorteland. Hij gaat naar een Nederlandse school, krijgt Nederlandse vriendjes. Weet je wel, leren hem Nederlandse dingetjes, weet je wel, feestdagen, Sint Maarten, Sinterklaas, Zwarte Piet of gekleurde Piet of gewoon een Roetpiet of gewoon zoek het lekker uit met je Piet. Ik zeg, voor mij is het gewoon, ja, gewoon, ik zie hem gewoon als een Hollands kindje. Maar, als hij iets verkeerds doet, is het ineens een Marokkaans kindje. Want zo werkt dat hier. Kijk, als mijn kind later opgroeit, we noemen de dingen ook anders, hè, als hij ze doet. Stel, mijn kind groeit later op, krijgt een gezinnetje, maar er knapt hier iets boven. En hij vermoordt ze allemaal. Dit is trouwens een extreem voorbeeld, hè. Ja, maar hij vermoordt ze. Dan heet dat, als hij het doet, eerwraak. Doet een Hollandse jongeman, precies hetzelfde met zijn gezin, noemen we het familiedrama. Het is even gruwelijk, alleen we hebben er andere namen voor. Kijk, dan kies ik toch liever voor het woord familiedrama. Klinkt iets vrolijker. Ja, ja, hier. Wat is hier gebeurd? Eerwraak. Wat is daar gebeurd? Familiedrama. Ik doe er net geen dansje bij. Afrikanen die hier naartoe komen om te werken noemen wij economische vluchtelingen. Maar Nederlanders die naar Afrika gaan werken noemen we expats. Weet je, het zit er in sommige woorden en dat is ja... En ik ga mijn kind één ding duidelijk maken, dat is discriminatie is er altijd al geweest. Zal altijd zijn, zal altijd blijven. Ja, dan kan ik even klappen. Ja, wat is, weet je, je moet er gewoon mee leren omgaan. Je moet het van je af laten glijden en door met je leven, anders heb je namelijk geen leven. Want iedereen discrimineert. Het probleem is, iedereen doet het. Als het één groep is of één iets, dan denk je, ah, hun. Allemaal, dat komt door vooroordelen, die hebben we helaas allemaal. En weet je, niet iedereen een vooroordeel. En als je die uitspreekt, dan is dat vaak discriminatie, weet je, ja. En het mag niet, en dit en dat, aangifte gaan doen, en er gebeurt niks mee. Weet je, ik denk, er is waarschijnlijk behoefte aan discriminatie. Daarom doen mensen dat. En nu lijkt het heel veel, maar dat komt door social media. Twitter, Facebook. Het komt, weet je, in je huis in, zeg maar. Ik heb ook van die dingen wel eens gelezen, weet je wel, die naar mij waren gestuurd van de meest grove dingen. Ik weet niet of ik mag zeggen, de tv's erbij. Maar, kanker Marokkanen, ze moeten hier van gassen, net als de Joden. Adolfje uit Spijkenissen. Ja, dat lees ik dan. Denk ja, weet je, ik kan wel de hele... Oh, wat erg! Weet je, maar goed, voor die jongen was het gewoon... één druk op de knop en hij gaat verder met zijn leven. En ik zit dan maar te lezen. Ik denk, wat zegt hij nou? Vroeger was er nog geen Twitter, nog geen computer, geen handtelefoon. Moest hij, als hij dit wilde zeggen, de trein pakken van Spijkenisse naar Rotterdam, overstappen naar Amsterdam. Dan moest hij van Amsterdam naar Zaandam, want ik woonde in Krommenie. Stoptrein Zaandam. Dan was hij gewoon een halve dag bezig. En dan moest hij bij mij aanbellen, deed ik de deur open en dan kon hij dat in mijn gezicht zeggen. Maar dat is nu niet, weet je wel. Dan denk ik, ja, weet je, er is behoefte aan. Waarschijnlijk moeten we het uit het hoekje halen. Want het is nou spannend, weet je wel. Het mag niet en ik doe het toch. Haal het eens uit het hoekje. Gewoon één dag in de week wel mogen discrimineren. Dat is niet meer leuk. Gewoon een discriminatiedag in Nederland. Woensdag hakdag doen we vrijdag discriminatiedag. Zo even lekker voor het weekend even losgaan. Als het nodig is, hè. De helft is stil, maar de andere helft denkt, wat een goed idee, hè. Ja, echt wel. Stel, je staat bij de bakker op vrijdag. En er drinkt iemand voor. Want de bakker vraagt, was u aan de beurt, mevrouw? Ja, nee, ik was aan de beurt. Ja. Er is stokkenbrood. Stokkenbrood. En die mevrouw zegt, nee, joh man, volgens mij was ik voor. Wat? En de bakker zegt, hallo, geen ruzie maken, hè, mensen, het is vrijdag. Oeh, ja, zeg, kut Marokkaan, ja, jij. Ja, berber aap, ik heb het tegen jou. Ja, je komt hier binnenwandelen met je gestolen kleren, hè? Kleine Hezbollah strijder, hè? Ja. Ja, en dan bestel je stokbrood van onze uitkering, je bent nog lang niet aan de beurt. Ga eens even naar achteren, hup, voor straf moet je helemaal achter. Minder. Wat? Vrijdag, ja, vergeten, ja. Gaan we voor Hollandse hoer. Hollandse hoer. Zie je allebei even gediscrimineerd, opgelost, klaar. Verder met je leven. Ander voorbeeld, Bijlmermeer, busstation. De passagier staat te wachten en daar komt de bus hoor, te laat. De deuren gaan open. Buschauffeur, waar was je? Nee, kijk op je horloge. Kijk op je kwart over. Op de dienstregeling staat, u zou om 10 uur hier zijn. Nee, je moet me aankijken met je slavenhandelaar gezicht. Ja, ik praat met je. Waar was je? Wat denk je? Kom naar de Bijlmer, ze zullen wel nog slapen. Huh? Wat ga ik mijn baas vertellen? De witte buschauffeur was te laat, dus ik ook. Wat was je thuis aan het doen? Kinderporno aan het maken in een kwartier? Wat?
Laatst even, Bokito. Kom je nog naar binnen met die banaan in je reet, of niet? Allebei hebben gediscrimineerd. Klaar, verder met je leven. Mensen vinden elkaar niet allemaal aardig. Het hoeft ook niet. Zolang je elkaar niet de hersens inslaat, weet je wel, dan denk ik, oké. Okay. Maar goed, het was wel de bedoeling, weet je wel. Jaren 70, 80 kwamen de eerste allochtonen. Jullie werden ook met mij opgeschept, want er was werk hier. Vies, zwaar werk. Dus toen kwam mijn vader het opknappen. Ja, was niet, als mijn vader had gezegd, waar wil je heen? Hawaii. Hawaii was geen zware, vies werk. Dus toen kwam hij. Maar goed, weet je wel, kijk, zolang je elkaar niet, weet je wel, zolang het hoeft allemaal niet. Mensen zeggen, ja, maar we moeten elkaar aardig vinden. Dat hoeft allemaal niet, weet je, we zijn ook niet allemaal aardig. En we zijn ook niet gelijk. We zijn wel gelijk, maar we worden niet gelijk behandeld. Kijk, als dat zou gebeuren, zou het een betere wereld zijn. Sowieso in Nederland zijn we beter, weet je wel, elkaar met respect behandelen. Maar goed, sommigen gooien er met een petje naar, hè? En sommigen met een knuppel. Dus, zo, zijn er vragen? Zijn er vragen tot nu toe, dames en heren? Nee, hè? Leuk. Ah ja. Kijk, in Nederland, Google. Google zit hier, Starbucks, al die grote bedrijven. En waarom? Ze hebben een afspraak kunnen maken. Met de Belastingdienst. Serieus, dat wist ik niet. Ik heb het laatst op tv gezien. En dezelfde Belastingdienst, Circus Rens, kan het even niet betalen. Wordt hup opgedoekt. Dat is toch niet gelijk, of wel? Als jij je hypotheek niet kan betalen, wat komt de bank doen? Komt die huis gewoon verkopen. Maar dezelfde bank die miljoenen leent aan de Grieken. En de Grieken zeggen, we kunnen nog niet betalen hoor. Oh, oké, okay, is goed. Dan gooi je maar wat borden kapot. Ach ja. Kijk, weet je, en ook hier in Nederland, weet je, dat tolerant en dat lekker thee drinken met elkaar en dat nee, dat is goed en dat werkt ook niet meer. Je kan gewoon beter hard de waarheid aan mensen vertellen. Hè, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Ik vind tenminste, ik wil weten waar ik aan toe ben. Ook al is de waarheid hard, prima. Ja? Mohammed komt veel minder vaak aan een baan als de naam Jan. Dat is gewoon een feit. Dat komt ook omdat die baas die Mohammed met die lulsmoes opbelt. Nee, Mohammed, we hebben al iemand, joh, nee. Goeie cv en wat jammer. Zeg gewoon tegen die Mohammed.

0: Nancy Ziva zit met I'm Mandy Fly Me. Een heel mooi nummer. En mijn collegaatje, die we straks gaan horen met Soul Food. Die begint met een verhaal af te steken over... en een stoel met allemaal boksen en ga zo maar door. En die heeft dus toen... even kijken wat het is. Oh, deze?
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo. Hoor je me?
0: Ja, ik hoor je.
1: Ja. We kwamen hier binnen en je had het lekkere nummer aanstaan. En dat doet mij altijd denken aan het Evolution. Dat was hem, ja. Vliegende schotel in Eindhoven. En in de jaren 80 ging ik daar heel graag heen. Want ze hadden allerlei toekomsten, futuristische, ja, weet ik veel.

0: spullen en nou ja, van alles. Dus keek mijn ogen uit. Maar er stond ook een oranje stoel. En dat was een soort, ken je die oude strandstoelen, die rieten?
1: Ja.
0: Die helemaal zo om je heen zitten. Nou, die stond daar een oranje. Dus dan ging je inzitten. En dan had je helemaal surround. Had je dus deze LP van Tensies.
1: Ja. En toen was je om.
0: En toen was ik om. Ja, zo mooi. Echt zo ruimtelijk. Dus dat, nou ja, dat is... misschien herkennen luisteraars het wel, hoor. Het evolueren.
1: Ja, ik ben misschien wel. De stem die jullie hoorden, luisteraars, was van Marlene. En de Marlene gaat samen met Carol het nieuwe programma Soulfood doen.
2: Soulfood voor de derde keer.
1: Voor de derde keer. Ja. Dus het is heel spannend.
2: Ja, heel spannend.
1: Ja, ik ga nog even kijken. Dat gaat wel lukken. Nog een paar nummers draaien. Dan maak ik plaats voor jullie. Dan kun je lekker de boel installeren.
2: Ja.
1: En dan ben ik er eigenlijk maandag weer, luisteraars. Morgen is het tijd voor Ruud. En die gaat dan, ik dacht volgende week, ergens gaat hij ook op vakantie. Neem ik de dinsdagen waar hij dan zou gaan uitzenden. En dan straks heel veel plezier met Carol en met Marlene. Met het programma. En dan, oh ja, ik zit het zo aanstaan. Ik raak gelijk in de war als jullie binnenkomen. Maar ik heb nog vier nummers klaarstaan. En ik hoop dat het allemaal lukt om die nog even te draaien. Waarvan ik echt gedacht zeg. We gaan luisteren naar Johnny Tillotson. En die heeft een nummer gemaakt destijds. Dat heet Cutie Pie. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik van... Maandag heb ik Connie Francis gehoord. En die heeft natuurlijk het nummer Stupid Cupid gemaakt. Nou, dan gaan we dus luisteren eerst naar Cutie Pie van Johnny Tillotson. Dan gaan we naar Pretty Little Baby. Dat valt in de drieluik. Dan komt Stupid Cupid. En als laatste komt dan Who's Sorry Now. En dat is allemaal te beluisteren als alles goed gaat. En dan wens ik jullie vast heel veel plezier straks. Dank voor het luisteren en het heel veel plezier. In ieder geval een heel muzikaal weekend. En succes straks voor mijn collega's.

0: Soms wil het wel eens zo zijn dat hij hem niet pakt. Heb ik nu in de gaten. Dus we gaan het even opnieuw proberen. Alles staat toch goed zoals hij moet staan. Even kijken hoe hij het nou wel doet.
1: Aha.
0: Ja, daar is hij.

0: Actieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
6: Binnenkort ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemiddag, dames en heren. Nou ja, gewoon goedemiddag, luisteraars. Het is donderdag 2 uur en weer tijd voor een verse soulfood, de derde keer alweer. En wij, Carl en Marlene, nemen je mee dit eerste uur langs de allermooiste, tijdloze gouden ouwe. We reizen kriskras langs legendarische platenmaatschappijen en historische muzieksteden. En blijf vooral hangen, want in de tweede uur schakelen we volledig over naar de disco. De radio mag dan een flink tikje louder. En we trappen deze middag af met Marta en de Vandellas, Heatwave. Daarna hoort u Martin Gay, I Heard It Through the Grapevine. En daarna als afsluiter Jackson 5, I Want You Back. We doen steeds blokjes van 3 nummers en daarvoor vertel ik interessante informatie. Dus we gaan lekker van start, Marta en de Vandellas.

Ja, ik zie altijd die film weer voor mij van Michael Jackson. Met dat, die kleine Michael Jackson die dan in die groep staat te swingen en te zingen. Als ik de Jackson 5 hoor. En ik weet niet of u hem ook gezien heeft, de film. Maar het is zeker een aanrader. We gaan volgen naar het volgende blokje. Want we hebben eerst de Motown Sound uit Detroit gehoord. En dat klinkt echt onweerstaanbaar lekker. We zakken nu over naar het zuiden. Naar de legendarische Stax Studios. Dat is STAX in Memphis. Waar de soul rauwer, dieper en recht uit het hart komt. We gaan luisteren naar drie absolute monumenten uit deze stal. Hier zijn ze achter elkaar. We beginnen met Wilson Pickett met In the Midnight Hour. Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay. En we eindigen met de Staple Singers met I'll Take You There.

Heerlijk, die diepe Memphis sound van de Staple Singers. En dan zeggen ze wel eens van, oh, wat een stem. Had ik maar één zo'n noot. Nou ja, die heb ik dus niet. We blijven in de jaren 60 hangen voor een fantastisch blokje classics uit de legendarische Atlantic Stal. Grote, monumentale stemmen die de soulmuziek wereldwijd voorgoed op de kaart hebben gezet. Geniet mee van deze drie tijdloze pareltjes achter elkaar. Te beginnen met de unieke Ray Charles met Georgia on my mind. En dat doet mij denken, want ik was ooit lid van een close harmony groep, de Merry Minstrels. En wij zongen dat nummer heel vaak en ook heel graag. Dat was gewoon heel mooi. Dat was onder leiding trouwens van Bert Kransberg. En in het blokje komt trouwens nog een nummer voor. En dat is een andere groep waar ik in gezongen heb. De Close Harmony groep Close to You. En dat is You Make Me Feel Like a Natural Woman van Aretha Franklin. Daartussenin Ben E. King met Stand By Me. Maar we beginnen eerst met Ray Charles, Georgia on My Mind.

Heerlijk. De stem van Aretha Franklin, dat blijft je toch wel diep raken. We zakken af naar de Atlantic Stall naar het zuiden verder. Naar de absolute geboorteplaats van de jazz en de rock'n'roll New Orleans. En dat unieke muzikale DNA hoor je direct terug in hun soul. New Orleans soul heeft een hele eigen karakteristieke karakter. Een beetje lui, ontzettend swingend en alsof het zo van de straat komt lopen. Het ademt feest en het swingt alsof je over de Bourbon Street loopt. Geniet mee van dit heerlijke blokje van 3 tracks met als eerste The Jarmels met A Little Bit of Soap. Daarna Aaron Neville met Tell It Like It Is. En we sluiten het blokje weer af met Gene Knight met Mr. Big Stuff. We gaan beginnen met The Jarmels, A Little Bit of Soap uit 1961.

Ja, dat was de relaxte swing sound uit New Orleans. En we sluiten onze muzikale stedentrip voor dit eerste uur af in de stad van de broederliefde Philadelphia, oftewel Philly, de Philly sound. We maken hiermee ook een klein sprongetje in de tijd naar het begin van de jaren 70. Mede door het waanzinnig populaire tv-programma Soul Train veranderde de dansvloer en verloor de Southern Soul zijn troon. In Philadelphia ontstond de Philly Sound, superrijke arrangementen met violen en een strakke beat. Dit werd de perfecte blauwdruk voor de disco die we in het tweede uur gaan horen. We horen dit blok dansend met de Teddy Pendergrass. Dat is echt zo'n struikelwoordje. Met Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose. De OJ's met Backstabbers, 1972. En we sluiten het drietal af met Harold Melvin en de Blue Notes. The Love I Lost uit 1973. En we gaan swingen met Teddy Pendergrass. Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose.

Met de beats per minute die steeds meer opliepen. En u opwarmen voor het volgende uurtje. Waarin we lekker gaan grasduinen in de disco. Dus tot aan de andere kant van het nieuws.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond 360.

zaterdagmiddag van Eimond 360. De klok heeft inmiddels 3 uur geslagen en de hoogste tijd om dat middagdipje even definitief te breken. Want we gaan heerlijke muziek draaien. We hebben een aantal klassiekers klaarstaan en gewoon heerlijke swing, heerlijke grooves, korte uitleg, lekker veel muziek. En we gaan beginnen met dit tweede uur. De BB&Q Band, On The Beat, gevolgd door Barry White, You're The First, The Last, The Everything. En Chic Le Freak, nou wie kent die niet? We beginnen met BB&Q Band, On The Beat.

Ja, dat is het geluid van Chic met Le Freak. En daar zit ook wel een verhaaltje aan vast. Want deze wereldberoemde discokraker was eigenlijk ontstaan uit pure frustratie. Op oudejaarsavond 1977 werden de bandleden van Nile Rodgers en Bernard Edwards bruut geweigerd bij de legendarische club Studio 54. Ondanks dat zangeres Grace Jones hen had uitgenodigd. En als reactie hierop schreven ze de regel fuck off. Maar ja, omdat dat eigenlijk niet helemaal kan, is dat freak out geworden dus. Dat was even een klein weetje. We houden de dansvloer lekker warm. We schroeven de sfeer nog verder omhoog. Want in het volgende blok gaan we voor de allergrootste stemmen en de ultieme feel-good vibes. We starten zometeen met de vette krachtige vocalen van Jacques Kahn en I'm Every Woman. Daarna gaan de handjes gegarandeerd de lucht in voor Kool & The Gang met Celebration. Ah, misschien ben je wel jarig vandaag, dan is hij speciaal voor jou. En we sluiten dit rijtje af met Earth, Wind & Fire. En dat is september. Zover is het nog niet. We hebben lekker nog de zomer voor de boeg. We gaan beginnen met Chaka Khan, I'm Every Woman.

Ja, heeft u dat ook van die, als u die disco-nummers hoort en dat je dan ineens van die flashbacks krijgt, dat je terug bent in de discotheek waar je vaak naartoe ging en lekker aan het dansen was en het leek eindeloos, zo'n periode. Maar ja, het is nu verleden tijd, maar gelukkig is er soulfood. En we draaien hier de heerlijke hits van die jaren dat we naar de discotheek gingen. U hoorde net Earth, Wind & Fire, een herkenbare, tijdloze, energieke plaat. En we houden de vaart erin. In de komende blok vliegen we namelijk van de bioscoopzalen rechtstreeks naar de sterren om die middag op het werk of onderweg compleet te maken. We gaan luisteren naar drie glanzende disco-hits achter elkaar. We beginnen met de fantastische Olivia Newton-John en de vrolijke klanken van Xanadu. Daarna hoor je direct de heren van Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. En we sluiten het blokje af met Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real. Olivia Newton-John met Xanadu.

0: Heel herkenbaar, hè? Dat handjeklap, dat kwam in heel veel disco-nummers terug. En in dit nummer hoorde je ook het geluid van links naar rechts, naar links naar rechts gaan in je koptelefoon. Dat geeft ook wel een aparte vibe.
1: Hier in de studio ook.
0: Hier in de studio ook. Ja, ik vroeg mij af trouwens, want jij bent jarenlang DJ geweest in Bergen en omgeving. En je bent hier nu heerlijk ook weer je passie aan het, hoe noem je dat?
1: Aan het vieren.
0: Aan het vieren, ja. Maar mis je de dampende, dansende menigte niet?
1: Ja, ik mis ontzettend.
0: Of kijk je naar buiten naar de rijdende auto's?
1: Nee, het is echt een gemis geweest. Ik vind dit ontzettend leuk om te doen.
0: Het is heerlijk, hè? Ja, ook het uitzoeken van die nummers tijdens het draaien.
1: Ja, je ziet het ook weer voor je, hoe dat allemaal ging.
0: Ja.
1: Als je een plaat opzette, dat de hele groep op de dansvloer kwam en iedereen...
0: Jij bekeek het eigenlijk van de andere kant,
1: hè? Ja.
0: Dus jij zag daar de mensen lekker dansen.
1: En toen was DB ook nog niet zo

0: belangrijk.
1: Nee, leg uit.
0: Ja, werd het echt geknald.
1: Ja, je schroeft hem van even lekker hard op. Ja. Ik heb denk ik meegemaakt op zo'n 40 Up, geloof ik, avond. En dan zag je ook zo'n beats per minute hangen. Nee, niet beats per minute. Nee, de hoogte, de dB. Maar die zag ik steeds meer omhoog gaan.
0: Normaal, je mag nog niet meer boven de 80. Nee. Nou, we zaten soms boven de 100. Ja. Slecht voor het gehoor.
1: Ja, dus, maar goed, we genieten ervan. Ja. En volgende week zijn we weer met z'n drietjes.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: En we gaan aan het late item.
1: Ja, we gaan het komende half uur van deze donderdagmiddag in stijl afsluiten met een grote speciaal gemixte beats per minute eindsprint, waarin we de diepe soul parols feilloos combineren met de high energy classics. We starten zwoel en rustig met de Volzetto Soul van Billy Griffin en kruipen via de hypnotiserende klanken van Youssef Dinar en het swingende werk van Odira langzaam omhoog in tempo. Een funky pop uitstapje met David Bowie. En dan sluiten we het knallend af met Michael Cimbello en zijn iconische Maniac, heet dat.
0: Ja.
1: En Dan Hartman, die wil dat jij je vuurtje gaat ontsteken, toch?
0: Ja, relight my fire.
1: Relight my fire. Dus,
0: ja, en dan de 12-inch-versie.
1: Ja, dus heerlijk. Dus we gaan voor de rest ons mondje houden. Wij zeggen tot volgende week. We draaien weer heel graag fijne muziek voor u.
0: Voor Soul Food nummer 4.
1: Voor Soul Food 4. Ja, voetjes van de vloer, hè? Soul Foodjes.
0: Oké, tot volgende week.
1: Lekker genieten van de volgende nummers.

0: decoratie, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Ziet u dit en Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Laat me niet alleen. Toe, vergeet de strijd. Toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd. Vol met misverstand. Ach, vergeet hem. Het was verspeelde tijd. Hoe vaak hebben wij niet met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in stof van de wegen, de parels van regen, de parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust, om jou licht en lust, goud en goed te geven. Ik sticht een gebied waar de liefde troont, waar de liefde woont, waar jouw wil geschiet. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Ik bedenk voor jou woorden rood en blauw. Taal voor jou alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van een koning die stierf uit nostalgie. Hunkerend naar jou. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Want uit een vulkaan die was uitgeblust, breekt zich na wat rust toch het vuur weer baan. En op oude grond zie je vaak het graan heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit mint het zwart, daglicht mint de nacht, zwakheid mint de kracht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, nee, ik huil niet meer, nee, ik spreek niet meer. Want ik wil alleen kijken hoe je lacht, horen hoe je praat, weten hoe je zacht door de kamer gaat. Nee, ik vraag niet meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Later.
1: Voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: eigen tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met uitzendkrachten arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Bambi bij Kazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: No fighting. No fighting. Shakira.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
3: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
2: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. Het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
2: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit is Muziekpalet. Elke donderdagavond tussen 8 en 9. Muziekpalet.

Goedenavond en welkom bij Eimond 360. Dit is Muziekpalet en we gaan dit uurtje eens eventjes kijken wat we allemaal kunnen vertellen over One Hit Wonders, oftewel eendags vliegen, als u dat wat meer zegt. In Muziekpalet duiken we vanavond in die wereld. Artiesten die soms één gigantische hit scoorden en daarna grotendeels weer uit beeld verdwenen. We reizen van reggae tot synthesizer pop en van Motown tot zomerhits. We beginnen met een mooie hit van Harold Faltermeyer.

En dat was Taco met Poetering Onderwits als tweede blokje in het programma Muziekpalet met Eendagsvliegen. Of zoals vaak gezegd wordt, One Hit Wonders. En daarvoor hoorden we de Duitse componist en toetsenist Harold Faltermeyer. Het nummer werd speciaal geschreven voor de film Beverly Hills Cop. En de titel Axel F. was natuurlijk speciaal voor Axel Foley. De hoofdrol gespeeld door Eddie Murphy. We gaan door met de formatie Tight Fit. En zij scoorde een hit in 82 met The Line Sleeps Tonight. Yeah.

Eimond 360. Fijn dat je luistert en welkom bij Muziekpalet. We hebben staan F.R. David, wat we net gedraaid hebben. Nummer 2 in de Nederlandse top 40 in 1982. In Nederland was het inderdaad echt de enige hit. Wereldwijd gebeurden er ook wel wat andere dingen. Het nummer is al een tijdje oud en ondertussen gebeurt het echt. Hier is Rockwell en Somebody Watching Me.

En tot zover twee nummers die allebei wat te maken hadden met het Motown-gebeuren. Rockwell is namelijk Kennedy Cordy's zoon van medeoprichter van Motown, Barry Cordy. Het was de enige wereldhit in 1984. In het refrein van dit nummer scheen zelfs Michael Jackson mee te hebben gezongen, wat wel bijdroeg aan het succes. Daarna dus Mary Wells met My Guy. Tijd voor een zomernummertje in de lijst met Eendags Vliegen. Hier is Las Ketchup.

Ja, eigenlijk ben ik wel benieuwd wie het dansje nog een beetje meegedaan heeft met die Spaanse dames. Zussen zijn het eigenlijk, of waren het. Les Ketchup was dat. En de Ketchup Song. Wereldwijde nummer 1 hit trouwens. En daarna de Contours, die met Do You Love Me maar liefst 2 keer scoorde. Dit nummer scoorde in 1962 en in de jaren 80 opnieuw, dankzij de film van Dirty Dancing. Tijd voor een beetje Tarzan. Hier is Baltimora.

Een Ierse zanger. Ik begin bijna te stotteren. Maar het was een Ierse zanger, Jimmy McShane, die in het eerste nummer van dit blokje bij Baltimora het nummer uit een muziekproject tot een wereldhit verwierf. En een top 10 hit in Nederland, Engeland en de VS. Daarna hoorden we natuurlijk Michel Delpech met Pour un Flirt. Uit de jaren 70. We gaan luisteren naar Randy Van Warmer. Just When I Needed You The Most.

Als eerste nummer van dit blokje was dit Randy van Warmer. Hij schreef dit nummer al als tiener nadat zijn vader was overleden. En daarna dus Petty en Shift en Wonderful. Een nummer uit de jaren 80, pop, dance-achtig. Het nummer had volgens mij iets te maken met de serie Spijkerhoek, als ik hem een beetje kan herinneren. Nu is het dan tijd naar de muziek voor de film. Ooit wel eens een filmster willen zijn?

En voor Eimond 360 was dit een aflevering van Muziekpalet, gemaakt door Remco Kannen en Pepijn Leij. Wat ons betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
2: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
4: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
2: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
6: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
2: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
4: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
5: Gaat u dat oplossen dan?
4: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
2: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook toerfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. Komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorde het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18.